Ganton hodin nou kon kwe kwa ton nou kon waton do Khodo khosayin khodo nou weke temiton Radio Fraternité ton do kola kofi Khoto tou miton mikudo liya wè nou mikudo Sibigbe miton dagbe dagbe lò Edo azan kwa ton nou kon wè go Edo aido son kwe afo kwa ton nou kon kwe goton yon wè Mi dogbe sedo mi me bin de waton de waton E gan le ron kwa men oto kolon weke ten Fraternité ton mi dogbe sedo mi me bidon mi kolo kwe safi Wè mi tonde do mi si mon vla vodo fia hon mi kose ran mi do gesi mla do bera kono zangbe. So e ja we besin gan we beje gane mi kose do kanji e poti wè nan jide mi a enu wami ton ekbe ton kon hon mi bo blo mi de do.